0: Walter, je blauwe verlangen. Gaat het aantal wordt groter van de week 30. Op kan gaat de kikker voor maart naar week 30 naar Walter.
1: Hey jullie allemaal, ik ben klaar voor zo'n pakketje pas van Walter. Ik heb gezien dat Sandy